beste baby, prima stapje, baby, prima stapje. Hier in hot stapje, top van mijn hit is. Nee, Dimmer.